0: Three Triple Z Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Dutch.
3: Dit is uw station, 3ZZZ. Uw stem, uw verhaal, uw community. Voor jaren 3ZZZ bracht uw muziek, verhalen, interviews met stemmen uit alle hoeken van de wereld. Rechtstreeks uit Melbourne op 92.3 FM. Maar community radio is er niet zonder een community. Zo nu willen wij van u horen. Support de 3ZZZ Radioton vandaag. Help onze multiculturele radio te behouden. En uw programma's. Iedere donatie die u geeft, helpt ons om door te blijven gaan. Doneer vandaag op de 3ZZZ website of bel 94151923. Blijf connected, blijf luisteren, blijf Community Radio. 3ZZZ brengt de wereld naar u. Voor de eerste keer in Australische geschiedenis een treaty-overeenkomst is getekend tussen Victoria en eerste mensen, de Aboriginals. Dit gaat over rechten, decisies, zelfmaken en vervolgens een sterke eenheid. Wat effect dit zal hebben, leidend naar een sterke community. Het support in stand houden en viering van het eerste volkcultuur. Een toekomst waar alle talen, dialecten worden eerbiedigd. Zoals de immigrantencommunity, eerste volksmensen, hebben een sterke band met hun taal, cultuur, land en thuis. De treaty herkennen Aboriginal mensen als experts in hun groepen en support elkander. Ook praktische soluties in gezondheid, scholing, huizing. De treatment betekent: geef ons land terug. Neem het niet van ons weg. Iedereen is welkom met ons eerste volk te lopen met samen zijn naar de reis van treaty. Ga naar Triti, 3ZZZ website, 3ZZZ.com.au/Triti.
0: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
3: Het volgende programma is in het Nederlands. The following program is in Dutch.

0: Drietrippelset, 92.3 FM. Drietrippelset, 92.3 FM. En good afternoon everyone. Een hele goede middag aan u allen. Het is 12 oktober 2026 en weer tijd voor het Nederlandse uurtje. Vandaag met...
1: Met Jorgen
0: en Ina.
1: En ja.
0: Ja, we zijn er. We zijn er weer voor u. En het was aan het regenen, maar dat hindert niet. We gaan door alle stormen uiteindelijk. Hè?
1: Ik kan alvast verklappen dat we een liedje hebben uitgezocht over
0: de
1: regen.
0: Ja, dat doen we straks wel eventjes.
1: Dat doen we straks.
0: Ja. En ik heb ook veel groetjes voor mensen. En we beginnen maar met Leni uit de Takkenstraat van Tineke Schouten.

stereo-apparaten. Ja, en ik heb thuis dan zingen, hoor. Als een verliefde kater. Nou, u mag maar eens luisteren. Het klinkt heel commercieel, ja toch? Alleen mijn buurman, hoor. Als een verliefde kater. Nou, u mag maar eens luisteren. Het klinkt heel commercieel, ja toch? Alleen mijn buurman...

Als je dus je melden wil dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Hij heeft ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje

is het mooi meegenomen. Ja, toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Die telt. Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hoop er eens even lekker uit.

0: madame Jebouvier.
1: Nou, je hebt het gehoord, hè? Dat is echt Utrechts. Kon je het allemaal verstaan? Jawel.
2: Ik niet, maar...
1: Anderen misschien wel. Dat was Tineke Schouten, Leni uit de Takkenstraat. En ja, hoe is het je week geweest?
2: Toevallig eergisteren naar een prachtig concert geweest in de Glen Waverley, de Uniting Church. En dat was een grote verrassing. Het was de zoon van Ben, die ik heel goed ken. En Lucas de Jong, en hij is conducteur. Hij is ook operazanger.
1: Oh.
2: Dat is ook wel leuk. Hij was een keer in Amsterdam en toen vertelde hij dat hij een andere beroemde operazanger midden bij de Stopera in Amsterdam was tegengekomen.
1: Ja.
2: Maar nu was hij conducteur van een middag die heette Starry Starry Night. En dat soort liedjes van Don McLean en heel veel mooie liedjes werden gezongen. En het thema was de nacht en de avond en slaapliedjes. En,
1: ja.
2: Maar dat koor was schitterend.
1: Was er koor bij ook?
2: Ja, een heel groot koor.
1: Ja.
2: En erg mooi. Erg mooie solozangeres. En een zeer blij dat ik bij het concert geweest was. Het was ook volle bak. Dus heel erg leuk.
1: Ja, en ik was gisteren bij Limburg Kenkeroes. En we hebben het wel gezellig gemaakt. Zo, dat is wel weer... Monica die is in het ziekenhuis, Monica de Knecht. En Jan de Knecht die gaat iedere dag daar naartoe. Of ze wil bij daar 5-6 weken langer. So we wish Monica...
2: Beterschap.
1: Ja. Get better soon, darling. We need you. Nou, you got your next one.
2: Ja, nou, ik las vanmorgen dat gisteren was dan de première van de nieuwe musical over het leven van Frans Halsema.
1: Ja.
2: Ik ben heel erg nieuwsgierig, maar ik zal pas over lange tijd het kunnen zien. De eerste recensies van mensen waren wel enthousiast. Maar ze waren vooral ook enthousiast dat ze de stem van Frans Halsema weer gingen luisteren. En toen zeiden van, goh, wat heeft hij toch eigenlijk een mooie stem. Maar ze hopen met deze musical ook dat de nieuwe generatie... De meesten kennen de naam Frans Halsema helemaal niet. Sommigen hebben al nooit meer van Arnim G. Schmid gehoord. En Frans Halsema heeft natuurlijk toch hele mooie liedjes, kleinkunstliedjes gezongen. En dat hopen ze

0: daarmee te bereiken. Of het een succes wordt, geen idee. Ik ben wel heel nieuwsgierig naar het verhaal van de musical. En het is sowieso weer fijn om Frans Hassen naar te beluisteren.
1: Ja, ik luister naar anders naar hem als vroeger.
0: Dat zei
1: je, ja. De gek is dat, hè?
0: Nou ja.
1: Nou, zullen we daar naar luisteren dan?
0: En het nummer wat we hebben uitgekozen was een beetje random, maar we dachten even niet voor haar en de bekende nummers, of Vluchten kan niet meer, maar het hele charmante mooie liedje Sandra.
1: Ach, we gaan naar Sandra.

straat. Daar komt ze aan, hip en wel, met haar krullen. Weg is die angst,

mij iets liefs zeggen, weet niet goed hoe. Aarzelt, wat zullen we? En ze zegt vleiend, hart is weer papa en Siniak toe. Godzijdank lacht ze, praat ze, vertelt ze, de meester is duf.

in Artes en daarna Sandra doodstil in de Signac. Onder de tekenfilm in het veilige donker stopt hij een riks in haar mantelzak. Daarna een ijsje en daarna nog cola. Hij neemt er ook een, maar het smaakt hem niet best. Het laatste half uur, er is niks meer te

0: Ah, mooie stem zeg. Huh? Dan voel je wel dat je ver weg bent, want ik mis uit naar al die, die prachtige shows. En dat vind ik toch dat ze dat in Nederland hebben.
1: Zeker.
0: Hè? Ja, ik...
1: Was ik misschien zelfs bij de première geweest.
0: Ja, en nou zit ik hier natuurlijk, hè. Is ook wat. Hello, Effie. I hope you're listening. Met Effie.
1: Ja, yes, mijn partner.
0: De Canis. En I tell him... Ik zal zo direct nog wel een paar dingen zeggen.
1: Ze spraken in het Grieks met elkaar, dus ik heb er niks van begrepen. Maar dat kan gebeuren.
0: Mag gebeuren. Maar Effie spreekt een beetje Nederlands?
1: Ja, ja, nee, zeker.
0: Zeker Nederlands, ja, nee. En jij helemaal niet.
1: Nee, ja. Nee. Ai, ja, ik spreek wel Nederlands, ai. Maar ik snap wat je bedoelt.
0: Ja. Ik wil eventjes Michael en Marianne Gijsbert condoleren met het verlies van zijn broer. En vandaag was de begrafenis. Wij wensen jullie veel sterkte. Ja, de begrafenis was vandaag. Het is altijd verdrietig om afscheid te moeten nemen van iedereen eigenlijk. Zo gaat het in het leven, unfortunately. En er zijn veel mensen ook ziek. En het allerbeste en veel sterkte, Michael en Marianne Gijsbets. En dan heb ik ook voor mijn lieve adopted zus, Miep. Ja, ze was er gisteren niet bij. En ik ging helemaal alleen naar Springfield South. En ze is meestal altijd bij mij. Maar door omstandigheden met ziekte. Ze moet een grote operatie. En we hopen dat Miep natuurlijk weer gauw bij ons zal zijn. Wij kunnen niet zonder je, lieve schat. En ook voor de familie plezier. En die zijn ook weer aan de betere hand. De hele familie was heel erg ziek. Maar nou gaat het weer allemaal goed. Zo, in ieder geval, wat ik heb, iedereen wil 100 worden. Ja, tegenwoordig kijk je in de newspaper 103, 105, 107, 104... En dat komt tegenwoordig voor. Dus Miep, iedereen wil 100 worden. Jij wordt 110. Ik heb een lease on her voor een andere 15 jaar. Zo, daar gaan we. Iedereen wil 100 worden.

mensen die het liefst van de zon willen genieten. Omdat de mens van geld alleen niet rijker wordt. Ik had al heel vroeg in de gaten, je hebt mensen die

0: Ja, iedereen wil 100 worden, maar tegenwoordig kan dat. Hè? En nou, dus voor de familie plezier en onze Miepske, gauw weer beter worden, lieverd.
1: Ik dacht trouwens dat het een Willeke Alberti was.
0: Leek er een beetje op, hè?
1: Maar het was
0: Mieke Telkamp.
1: Mieke Telkamp, kijk. Ja, ik ken het nummer nog niet, dus
0: nee,
1: ik vind
0: het
1: een
0: heel
1: goed nummer.
0: Oudje eigenlijk. Ja. Maar ja, ik wil het even over onze Radioton hebben, yes. Want dat is nog steeds de maand oktober. We hebben nog 2,5 maand.
1: Week.
0: Please support us.
1: Nog 2,5 week, ja.
0: 2,5 week, een maand.
1: Dat is wel heel lang.
0: Nee, alsjeblieft niet. En zonder support, we don't make it. En het is, we hebben 2 grote picknickhampers, heb je gezien. Ik heb nog wat boeken thuis.
1: Dus het mooiste winnen.
0: Ja, heel. Ik had er binnen te winnen. Dus het is de Radioton 1 keer per jaar, gelukkig maar 1 keer per jaar, maar de maand oktober. En wat u kunt doen, u kunt het ook online doen. Dan gaat u naar 9415-1923. 9415-1923. En dan krijgt u online en dan zeggen ze Dutch. In uw keuze is het Dutch. Dutch program. Ja. En dan u zei al 20, 30, 40, 50, 100, 1000, dat hele die wat. Maar zo doet u dat en dan krijgt u een nummer, pletsnummer. En dan zeg maar 0000. En daar gaat u vanuit. Maar u kunt altijd mij nog even bellen. Na het programma. En dat is 9415-1923.
1: En het online 94, was?
0: 15-1923.
1: En het online was www.zzzz.com. Daar kun je online het vinden.
0: Oké, dankjewel.
1: Ja. www.3zzz.com.
0: Ja. Dat. Hier dan. AU hoeft je niet bij, zeker.
1: Oké. Dat staat er niet in ieder geval.
0: Ja,
1: wat
0: wel.
1: Ik hier op mijn briefje heb. Oh, dan.
0: AU is mijn
1: AU
0: fout.
1: Moet er ook nog bij.
0: Maar,
1: yes.
0: Maar ja, in ieder geval. En dan. You get somebody on the line. En dan zeg Dutch program. En dan zeg je, I'd like to give $50, $100, whatever. We are happy. En without. Alles wordt. Moet weer vernieuwd worden. En zonder. Members, we don't have a radio. And we work hard. Wij zijn volunteers. En hoeveel zeg jij? 9, hè?
1: 9 studio's. Ik kijk hier om me heen. En het ziet er allemaal zeer professioneel en mooi uit.
0: Ja. En het moet allemaal onderhouden worden. En alles gaat stuk en dit en dat. Nou, zo alsjeblieft de Radioton, please. So you can, I will be here after 5. 9415-1923. 9415-1923. En dan neem ik de telefoon aan. En anders dan bel ik even op. Ja, ik wil iedereen al bedanken voor hun donatie. Het is werkelijk wat we noemen hartverwarming. Dat de mensen ons supporten. Maar we zijn er nog niet. We are only halfway. So please have a look in your pocket. Want je weet, voor $20 krijg je niet eens meer 2 kopjes koffie. So it is once a year. And membership for people over 55 is $11. And with a card, if you don't have a card, is it $16 per jaar. Kan je nagaan. Ja, en straks gaan we het even over de Abel Tasman Club hebben. Want er is zo ontzaglijk veel te doen. En dan laten we het heel even bij.
1: Ja.
0: En nou weet ik niet meer wat we gaan doen.
1: Ik wel, want ik heb het hier voor me liggen. We hadden een nummer uitgezocht van Rob de Nijs, dat komt hierna. Bij Rob de Nijs denk ik trouwens altijd aan mijn vriend Willem. Die hield van Rob de Nijs en die is ook een beetje ziek en die is in Nederland.
0: Ai.
1: Dus de groet aan Willem. Ik denk niet dat hij luistert, maar Bert doet hem dan wel weer de groeten. We hebben uitgezocht het nummer over de regen. En toen vond ik ook een verhaal, een kort verhaaltje van Toon Tellegen.
0: Ja.
1: Een van mijn lievelingsschrijvers. En dat ga ik nu voorlezen. En dan druk jij daarna op de knop om het prachtige liedje van Rob de Nijs te laten horen.
0: Ja.
1: Op een dag regende het zo hard en zo lang dat het hele bos onder water kwam te staan. De egel zat thuis in zijn huis in het struikgewas en zag het water onder zijn deur door naar binnen stromen. Wat moet ik doen? Dacht hij toen het water tot zijn enkels kwam. Misschien ben ik nu verloren. Maar opeens kreeg hij een idee. Wat moet je op water doen? Varen. Hij zette zijn tafel op zijn kop en ging erin zitten. Volle kracht vooruit, riep hij. Hij had de walvis dat eens horen roepen. Die voer ook. De tafel dreef door de kamer, botste tegen de wanden en schommelde heen en weer. De egel hield zich aan de voorste twee tafelpoten vast. Kijk uit, riep hij af en toe, ook al wist hij niet waarvoor hij uit moest kijken. Toen hij langs zijn deur kwam, duwde hij die open en voer naar buiten. Het water bleef stijgen en de egel voer het struikgewas uit.
0: Oh.
1: Dit heet buitengaats, dacht hij. Daar ben ik nu. Toen zag hij de andere dieren dat die hetzelfde gedaan hadden, net als hij. Ze voerden allemaal op omgekeerde tafels, hielden zich aan tafelpoten vast. Ze zwaaiden naar elkaar, riepen ahoi! En zongen over het woelen van het water en het klotsen van de golven. Hij zag de beer, de krekel, de mier, de eekhoorn, de neushoorn, de spin en zelfs de slak en de schildpad, die kalm en zonder te kibbelen naast elkaar voeren. Weet je wat we nu zijn? Riep het nijlpaard. Nee, riepen de anderen terug. Een vloot! Ze waren een vloot geworden van honderden omgekeerde tafels en voeren, zingend en naar elkaar zwaaiend het bos uit, de zee op, en aan het eind van de dag, toen het water zakte, weer terug naar huis. Het was de mooiste dag van hun leven.
0: Ah, ja. Oh, ik zie het allemaal voor me. Ik vind het leuk met al die...
1: Fantastisch.
0: Ja, met al die dieren. Je ziet het voor je. Je ziet dat ze op een tafel gaan zitten en op een hoekje gaan. Ja.
1: Dat is de kracht van zijn schrijverschap. Wat een fantastisch iets. Toontelliger.
0: Ja.
1: Gaan naar Rob de Nijs.
0: Dat wil jij, hè?
1: Ja.
0: Dat doen we dan.

0: De regen kwam, rupte Nijs. Ja, dat was wel een hele grote... dat was slaken wat doorbrak, eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Want ook andere dingen ervoor, maar dat was toch wel het beste. Ik wil het even over het Albert Tasman Club hebben, mensen. En zij, ze helpen mij uit met de Radioton. Iedereen, thank you, thank you, thank you very much. De Dutch Albert Tasman heeft zoveel jaar, per jaar gezellige weken met bijna elke dag iets leuks. Een voorbeeld, voor Pensions and Carers hadden zij een free morning tea, gezellige muziek, de derde dinsdags van de maand. Lekkere snacks, gezellig dansen, goed entertainment, leuke shows, te veel om op te noemen. Parties voor verjaardagen, trouwerij, hindert niet wat? Albert Tasman organiseert het voor u. Eerste vrijdag van de maand, Ball Night. Of belt u op voor shows. Bel SIT 0409-699-311. SIT 0409-699-311. Of boeken voor andere dingen? 042-9800-057. 042-9800-057. Dat is voor andere dingen. Ook achter bij de Albert Tasman Club, wat jij al zei, is een ruimte van de Dutch Heritage Center. Als u nog oude dingen vervoegen hebt, niet weggooien, dan belt u niet vandaag op te bellen van Michael Gijs, met me later. Dan belt u hem op en dan haalt hij het wel op.
1: Het is een heel mooi, compact
0: heel mooi,
1: museum.
0: Hè?
1: Superleuk.
0: Ja. Ja. 041-954-9376. 041-954-9376. You know, I've got so many things on, too many things. The 17th of October, the Dirty Mac, the Herberts, I hope to see them the 2nd of November on a Monday. En what else have they got? The Herberts. Groovy Tension, 7th of November. PJ Jammers, Carnegie Hall, at the 14th of November. En zo niet een paar maar te noemen. En dan hebben ze Dick Licks Band, We Try It and Kiss Singen. Michelle Arcu, R&B Sounds. En dat is on the 27th of November. En dan hebben ze on the 28th of November de Dutch Club. Definitely 70s and 80s tribute. Fantastic. The best thing is to ring Sid or Paula on 0409-699-311. Or book for other things 042-9800057. En heeft u niet allemaal kunnen volgen? Dan belt u hier gewoon op 94151923. En als u dit wordt voor $35, u krijgt altijd $5 terug hier. Je krijgt een koopje hier en daar, krijgt u discount. Zo, je hebt het er zo uit. Zo, dat is Sid. Hallo Sid. 0409-699-311. En Michelle en all those lovely people, the hardworking people. They are really, really nice. En het is, wanneer ben jij het laatst geweest bij de Albert Tasman?
2: Oeh, dat is een goede vraag.
0: Lang geleden zeker.
2: Dat was toen daar lekker gegeten werd. En
0: er wordt nog altijd lekker gegeten.
2: Een paar maanden geleden was het.
0: Ja. Het is werkelijk... Het is... Really, really nice. We've got too many things at the moment. And Siri, hello Siri, I hope you get better. Siri did ring me and she's been through the mill, so to speak. And it is already 6 minutes after 4:30 already. But Siri's still listening. She's getting better. And I talk... Deze ten voor jou, die mooie tijd. Speciaal voor Siri. Here it comes.

0: one that was specially for Siri. Siri, get better soon, darling. And hope to see you soon, too, Venom. I haven't been too well either, but we make a date, Siri. Okay, so that was based and especially for you. And of course, Tempudulu has got always every month, we got the bintang on, and it's always very nice, Indonesia. And there are little books coming out 4 times a year, And they've been put together by John Krenz. And met receptenverhaaltjes, nieuwtjes. So, voor $20 voor de whole family. Dan bent u ook lid. We hebben u echt nodig. En leuke verhaaltjes, echt waar. Ja, ik heb jou het boekje gegeven laatste keer, hè?
1: Ja. Heb het bekeken. Ja. Leuk. Ja. Leuk om even voor te bladeren.
0: Ja. En onze compilans en al die dingen meer. Maar wilt u lid worden? Dan zou dat fantastisch zijn. Ring Ellie on 9511-4392. En dat is voor Tempedulo. En het is zo gezellig, weet je wel. Je ziet je mensen weer, je praat weer lekker. En nou hebben we dit ook nog heel eventjes. Waar zit ik nou? Ik zit nog steeds hier. Hier we are. Voor Maaike, dat doe jij ook. Jij doet ook als volunteer.
1: Zeker. Ja, elke Maaike, zaterdag.
0: Ja, Maaike, formerly Touch Care, heeft volunteers nodig om 1 uur te kunnen helpen per week en mensen gezelschap te geven. Heeft u wat uurtjes beschikbaar? Dan zou dit fantastisch zijn. Het is voor de nursing homes Avondhoesminnen, Kermdowns, Overbekminnen en Magietminnen. Even 2-3 uurtjes per week. Ik heb het voor jaren gedaan. Iets van 35 jaar. Maar toen kon ik niet meer, want ik moest andere dingen doen. Maar ik mis het nog steeds. Ik heb veel geleerd. En ring Tanja om 0402-051-653. Of Lauren on 0401-531621. And they have a nice shop in Kermdowns as well, in Avondhoest.
1: Okay.
0: So, en jij had het over Brinta.
1: Ja.
0: Had jij het over Brinta?
1: Nou ja, ik ben af en toe bij Ben, 95 jaar, nog zeer vitale man.
0: Ja.
1: En hij heeft bepaalde gewoontes en die ik vroeger ook had. Voor sporten nam ik altijd Brinta. Zij,
0: ik ook.
1: Brinta is wat anders dan ik hem neem. Ik neem hem met een klontje boter. Hij neemt er
0: ik
1: vooral.
0: Ik ook.
1: Met,
0: lekker.
1: Dat hoort volgens mij. Maar hij neemt er vooral met rozijnen. Ik doe er trouwens nog bruine suiker bij.
0: Ik ook. Hetzelfde.
1: Ja, wij
0: heb jij hetzelfde?
1: Hebben de Brinta dan hetzelfde? Maar Ben, we hadden een probleempje. Want we probeerden Brinta in Australië weer te bestellen. En het is op dit moment in heel Australië totaal uitverkocht.
0: Oh?
1: Dus ik heb zelfs de fabriek in Nederland gebeld. En die kunnen op dit moment niks doen. Want ze gaan uitzoeken nog wat precies de leverancier is, et cetera. En anders ga ik het zelf doen. Maar Brinta is een... Trouwens, misschien wel leuk, want het staat hier op onze planning. Ik heb een klein gedichtje gemaakt om Ben te eren. En daar komt Brinta in voor. Dus die ga ik voorlezen.
0: Ga jij dat doen?
1: Wie ja, is dat durf
0: nou mogelijk?
1: Ik. Die heb ik geschreven in Q, 24 september
0: 2026. Oh, ik woon in Q, zo.
1: Geïnspireerd op zijn leven. En luister maar, de Brinta speelt een rol. Ben is Ben. Scherp als een havik. Alert als een kraai. Die in de tuin verschijnt. Ben is Brinta met rozijnen, pindakoeken, goede koffie. Soms waait de wind uit Ameland. Hij schrijft zijn geschiedenis met scherpe pen. Familie, avonturen, durf. En het rijke leven met Mary. Ze kijkt mee vanuit de tuin. Vanuit de stoel, met lijst. Vanaf de muur in de keuken. Zij leeft altijd mee. Ze is altijd hier.
0: Ach, hebba.
1: Zij is 2 jaar geleden overleden en weggevallen.
0: Ja,
1: maar ze is nog steeds zeer
0: ja,
1: aanwezig
0: natuurlijk.
1: Daar.
0: In spirit.
1: En
0: Ja, dat zijn altijd nou...
1: Prachtig hoe zij daar nog aanwezig is.
0: Even terug te komen.
1: Op de Brinta?
0: Ik gebruik ook de Brinta. Ik vind het heerlijk. Met een klontje boter en bruine suiker.
1: Dus we roepen hier op voor de...
0: Brinta weer te doen.
1: Maar misschien is er iemand die nog een pak Brinta heeft staan.
0: Nou, ik zal vragen op Kermdans misschien. Het is alweer 4:15.
1: Die mag hem nou ruilen voor een kinderboek. Dan stel ik een kinderboek ter beschikking.
0: 4:15 is het tussen haakjes.
1: Gaat snel. Ja.
0: We gaan snel, want wat hebben we nou gedaan voor jou? Nou heb je mij helemaal in de war.
1: Een heel mooi nummer. Ik heb wat andere muziek.
0: Nee, wacht even.
1: Muzikaal.
0: Nee. Oh. We gaan dat niet doen. Okay. Dit is voor Ria Jansen.
1: Oh,
0: die wordt 90 jaar jong. Ja. 90 jaar jong in december. En Leni Poot is ook al in de 90. Maar ik hoop ze te zien misschien dit weekend. We hebben het over kleinkinderen. En daar gaan we naartoe.

0: Nou, jij bent zelf ook
1: opa.
0: Opa, dus kleinkinderen zijn toch wel heel belangrijk, hè, voor je.
1: Fantastisch om mee te maken, ja.
0: Ja. Zeg, ik heb ook nog even... Ja, we hebben zo weinig tijd nu. Voor Peters en Loes ten Brinke heb ik ook nog een Marco bakken met memories. En dan heb ik ook de mensen van Geelong. En als zo... ik heb... Tieners gaat ook wel weer goed. En ik heb ook Kay Kleesman. Heel hartelijk bedankt. En ja, wie wil iedereen wel noemen, maar dat kan niet. Please support us with the Radio Tom. Please, so we can stay on air. That's all I can say. En dan gaan we naar Marco Bakker voor al die lieve mensen die hebben gedoneerd. Te veel om op te noemen.

0: Ja, dat was een hele mooie. En die hebben we erin gedacht van Makenbakken Memory. Zo, ik hoop voor al die mensen, please, liefbaars, laat ons eigenlijk nog onze programma's behouden. Dat zal ik kunnen zeggen. En iedereen weer bedankt voor het luisteren. Alle zieken weer gauw beter worden. En we hebben u allemaal nodig. We love you all. Ja, het is maar voor een paar weken natuurlijk nog met de Radioton. Dus het breekt het een beetje met onze normale programma's. Jörg, volgende week ben je er niet. Dan heb ik Sascha. En dan hoop ik dat je weer terugkomt. Heel hartelijk bedankt. En zoals ik zeg, voorzichtig op de weg. Wij rijden, of ik rijden. En Effie rijdt er waarschijnlijk ook. Ik zou zeggen, es war es top palu voor Effie.
1: Groet aan iedereen in Melbourne, Amsterdam, Den Haag, Groningen.
0: Overal. Utrecht, hindert niet waar. Tot de volgende keer. We gaan eruit met de Remse Sheppy. Dag allemaal. Nog een prettige week. Dag Jörg. Zeg jij maar goed.
1: Tot ziens. Dag allemaal.

0: Please stay tuned for the multispoken coming up shortly.
1: Je was jezelf, zomaar op de achtergrond. Je was jezelf, zomaar op mijn netvlies.